0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: Serafan van de Voel Je Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

Ik ga eens nog mijn kleren. Ik heb mijn stoet kosten nog gewoon. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite markt.

0: Vol, hij zei dan voor Jeannette, kom geef me een beest en vlees. Kom maar vertrekken op de grote merd.
1: Are you in music? Amai mijn frak. Zometeen mijn weekend, kom ervan genieten.

geen ontzettende couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in Oost, is dat we het altijd samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben geluid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het 1 keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. Ayo Music. Oh.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo en music. En luister naar yo en music overal en altijd. De Neven yo en music app.
2: App hem al.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom. Nog een les.
3: Ajoen Music. De nummer 1 van Ajoen.

Mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg als een graf. Droe mij om, bol het af. Ik scheer al jarenlang in het stadhuis.

0: HR Radio.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Radio Mundur vol.
1: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

0: IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Café en Bijcafé.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Okay, hallo. Hey, waar ging het, hè? Hey, hoe is het mee? Bij wat verdorp, kosje en hyper. Het zot is hier met haar toppet in mijn oren blozen. Ik verstoor niks af. Maar voordat moest ik haar proficiat wisten. Van Camisha Chant en zijn Camillekes. Met een Toyota van Stilo. Hey, godverdorp, zot hier met zijn blozen in mijn oren. Zou wel dat zeggen? Vangers! Zeg, hij wil daar stil, hij niet, daar dingen. Potterplum was, dat was, ja, potterplum. Een dikke proficiat, geeft een lap op haar van 2 uur.

0: Pomfort en Zijven.jacht, op Pomfort en Voif.jacht, op DAB Plus en online. Overal in ons, de Dingerstrijk, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radio's van ons. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op het balkon. Met de fok in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App de mal.

0: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van Olst?
1: Kameroot heeft al gelezen. Het is in Olst bij Rich bewijzen. Alle taksen en belasting gewoon omhoog.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Ik zit met ons doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: stolen. Maar weet je wat? Komt dit eens ontverhuizen en dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa, dan moet je er nog eens achter en dan is toch alles droog op.
1: Zijn er te koel ben of te rollen, ik ga nog iets liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
2: Meer de neven. En voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app. App hem al.

Gloeit verdrommelien in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor maar juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog.

Oist,

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Serafan van de Voelja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagu Radios van ons natuurlijk.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

gaan we op. Ze was seksmachine. Ik heb hem hier nachts kunnen wachten op meteen. En dan ben ik al, wat voor mijn vrouw was zeggen. Maar hé, ik heb hier een toerist. Om toe, ik weet wat zeggen hij.

0: Hey, Slut en Tettengarage. Goedenavond, wie? De PA. Hey, dat zijn Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Mijn eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensen? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

Wat nerveuzer als anders. In de stad door Dauvert muziek. In de stad op stroten en planen langs weer.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me al de hoeken van het...
1: Je gaat mee, hè? Waar gaan we naartoe misschien?
2: Op café, blijven hangen.
1: Op café, op welke café?

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik dat één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

Geef mama een beest, ook al zij gooit wees, want ben zot van mama, ik word aan een pluspapa. Geef mama een beest, ook al zij gooit wees.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App de mal.

0: Aj, Voldinske, ide al alweer.
1: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, always op zijn best.

Maar instrument, dat is mijn stem. Die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer. Voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: staat naar beneden aan de vier van Swimmer is. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch gaan we toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraag of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frank?

zijn boos in eerste. Geen wetten, maar strategies pakken waar al mee.

als de nooit sneer, nooit niet op. Dij het leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Nee.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music aan jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven aan jouw music app.
2: App hem al.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit nee. Je mooie stad te beleven, ik zit er regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: ION Music. 100% Oost. 100% Carnaval.
1: Hey, gooit wie allemaal doen? Ik zie.

0: Hey kamerad, dat is ik hier, de Frankie.
1: Ah, de Frankie.
0: Zeg maar, naar haar die zonnetje moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is, dat heeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg ik.
1: Opzien! Zeg Frankie, vind je schier, toch is het normaal zeker? Als het te laat is, hier, omhoog vroeger.
0: Zeg, je moet wel zien dat je die broen bepakt, dat is die blauwe.
1: Hé hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar. Ik heb toch al dikwijls mijn kloeden komen schier bij haar, oké?
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt haar plank in haar riet, hè?
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zegt, was altijd

zing vastelovend den rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins, de leider van het feestcomité. Die gaan om dwarsdag over het mei, als ik de mertzing zwart van het volk. De katrot zeirend voor het afschootsfeest, onder een groeite grazen wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en ik van.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

0: muziek. De nummer 1 van Dayoin.
1: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: En ik kwak en niemand hoort.
1: Alost, is dat hoest niet?
0: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
2: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: gelost. En mijn vrouw die echt is.
1: En bij hier zit de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier niet gelost. En ze kruiden op de kleed.
2: Oh, wat een cajou, precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Loopt je tentoos, hè?

0: Hier alleen, dat is niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier was hier.
1: Lekker een verdoofde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Eet hem just iets gelost of grad neves de pot gescheten.
1: Ik kon niet wel eens, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
2: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoesten, hè, dat krusken.

0: Nee, ik wil dat niet.
1: Wil dat maar weer al, nee.
2: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp. Lion Music App.
2: App hem al.

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait ogen profiteren. Ze pasen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

0: Gooi met fruk. Saté met bacon. Kon ervan genieten.
1: De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavet is naar Dayoen en Giljor in de wijk.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App de mal.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Olst.

0: zitten. Luister een keer naar jouw music. Kruisje gegarandeerd.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Als je vanaf na een pintje vraagt, trekt hij zo naar uw lelijke.
2: En

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.
3: Miljarden duur.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Wing Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radio.

0: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Braderie op de Verkemert, schiefrecht over Adair, een andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah, moro perma.

0: wekelijks geniet ik van een warme congé. En dan breng ik weer een stuk van mijn familie mee. Was het goed toe, Ahmed?
1: Bah, je bent goed bezig. Nog juist touwtjes en wat boas schoven.
0: Oh, dan zal ik mij een dictionair gaan kopen.
1: Toen moet je geld niet opgeven. Klaar er nog een van onkel Ismir uit de jaren 68.
0: Zal dat nog zusten, hè?
1: Dat jongen spreken in de jaren zo.
2: Maar vragen van die man, die zijn jaren zogen.

0: werk moei. Zolang als dat als u blijft duren, ben ik van de goei. Ja, Sim, nou heb ik er goesting op gekregen.
1: Op wat, hè?
0: Op nebida.
1: Met luxus?
0: En veel arisa.
1: Oeh, dat is pika-pik, mannen. Of moet je er nog eens over, misschien?
0: Over? Ja, dag, Ian. Dan mag ik maar nog een VW-bus kunnen kopen.

0: bijna van toeta klas.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Spinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
3: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.
5: Die naam komt

0: Yes!
1: A you in music?
0: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.
2: Nou, ieder feestje, en ik een beestje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaar gevallen.

0: Van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oorst.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: de Pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

van mijn voet. Alles is gesloeg. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog in een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Maar ik heb toch

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Vonuit een Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: Ja. En na zijn stop.
1: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Oh, stop zijn.

batterie die het gebijt. Zie de gegarandeerd. De doosje in de gazette of op tv. Het is toch zo chambra.

0: jou wakker maken, zonder poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè.

0: Kevičovém
1: a Joan Music
0: ZAR Radio.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw, in elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: bum, bum, patac.
1: Lolo la fone da tu. Diezu pe de tizat.
2: Odabrind.
3: GMB Café.
2: Meer de neven. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: nagyon
1: jó. A Music plus Zante Radio.
2: Olsner zijn Olsneskes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar Troadogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

een dans van politiek. Is hier in Oostiet via het ludiek. Dat vind je niet verst, het is uniek hier in mijn stad. Want ieder stoken is een kleer. Ze vinden zeer het bosje weer. Ze zijn

Est stoekersdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voest verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch ienen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

smaar is tot saus. Elke sekond, elke minuut. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.

0: Joeien van dat Joeien.
1: Geef me Jean.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef me Jean.
3: Bij Romeinkoos te zien, dat je moet Jean. Je kijkt je daar hier in parkeren. Spijt me door is de auto.

0: Potje en Oeso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

Borgerken van de groepen Schoen en Groet. De staren van de stoet ooit vroeger dood. Met een heel noep eerste prozen, maar die niet dood is lang verboden. Want chatrillen, vriet en

0: een groep aan zich. Gemeeg gerissen, maar er wonen er toch nog andere week, hè?
1: Zo hemes ging de faune spot van vriet nog mij gemok. Overkomen taart of de universiteit van Molenbeek. Met spot en met

0: anot în Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

0: IO en Music. 100% plezant, 100% Ulst.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedeigoedeerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

0: Bush.
1: Oh, als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Roos er alleen maar naar IOM Music.
2: Hey, Strobo.
3: Ja, Stilo?

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Als neers ik moe naar nog iets kwijt.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Holst.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooien toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: Ewa moes den blokkar doen. Gewer betrapt op ne nieuwe toeren. Zwanstag gestotch, de pijamajuren niet zouden.
1: Nee, morgen ben genoeg te wezen, meneer.
0: En die klo.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is

broer Niklaugen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want deze de

0: verdrommelien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: poison.
1: Mijn maat, upper price om blonde op te hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissen, zou geen moois voor wel.

matin. Allee, zijn mijn twee geflikten, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: zien.
1: Sexy, dan ben ik
2: zien. IOI Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music App.
2: App hem al.

hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zat op zoek naar het plusje van bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van ons natuurlijk.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Are you in music? Plezante radio.
1: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
3: Was ik dat door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: in zicht.
1: Voor ons een boot.
0: Restaurant in zicht.
1: Ze zwijgen als de dood. Wie roept er door nou? Dat is niet. Waar zinken nor de boeden van de gier?
0: Restaurant in zicht.
1: Misschien.
0: Restaurant in zicht.
1: We zullen zien. Het water is diep en nat. Albert eit al beter dan ge

0: achterland in zicht.
1: Misschien in soorten wel, wie trot je rondroer vandaag. Dat is na al monje lang de vrouw.
0: Esterland in zicht.
1: Dit jij.
0: Esterland in zicht.
1: Caroline Genij, volgens Stelio Est.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

0: Music. 100% Olst.
1: Even haar oondacht. Vertswisch verkeesneesken. Er is een grote filte melden op de kleine rink van Groot Olst.

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewerkt.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de bien. Vanachter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, maar dat gaat kost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvolgen. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doen of schoenen ondoen, dat je nog nooit een gezingetje moet in dat ze van gebieden, of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Daar was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, gelijk wat dat zo en of iets, kostte ze de kwaad. En kost zo'n goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes er aan contact. Je zag door Jefken en Pieken ooit altijd, en dat werd één grote familie.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht, van Smaris tot Sauvus.

0: Lunch en Bijcafé.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: gommelst en die smarten door talven op dat plein. Met graalijk schiere voeten, maar we zingen waar nog in blauwen.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tot samen. Ik zing naar de vrouw nog hier kan ook. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Steenberg. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien.

onzin aan een zit. Onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
3: App hem al.

0: von den Olst Media Building. Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.